0: naar voren of gewoon een huis onder olie af.
1: Volgende.
0: Number 08-1098.
1: Kijk.